Je hebt geluisterd naar de track Projection van het album Marking a Boundary with the Turning Point van Artbit en Radboud Mens. Eveneens uit 2025 is het album Electroacoustic Works voor Haldorophone van Martina Bertoni. Het instrument behoeft enige toelichting. Stel je een cello voor, met pickups, zoals bij een elektrische gitaar. In het instrument zijn luidsprekers verwerkt die het geluid van de snaren versterken en feedback loops tot stand brengen. De feedback is het eigenlijke doel van het instrument. Electroacoustic Works voor Haldorophone is Martina Bertoni's meest radicale album tot nu toe. De basis voor de elektroacoustische stukken werd gelegd tijdens een residentie in de legendarische Electron Music Studion, EMS, in Stockholm, die de in Berlijn gevestigde cellisten en componisten gebruikten om het merkwaardige instrument, oorspronkelijk ontworpen door Haldor Ulfarsson, te verkennen. Je luistert naar de track Number 1, Omen in G.

0: Je hebt geluisterd naar de track number 1 Omen in G van het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Het volgende stuk is een beetje een zoekplaatje en een rare find. Het stuk heet Teilemenge 35B en is van Asmus Teachings. Ik trof het aan op een Mind the Gap compilatie CD uit 2004. Het is waarschijnlijk verwant aan het stuk Teilemenge 35A of Teilemenge 35C, die beiden ook in 2004 uitkwamen, maar dan op verschillende labels.

Je hebt geluisterd naar de track Teilmenge 35b van Asmus Teachens, uitgebracht op Mind the Gap nummer 52. Ook afkomstig uit een compilatie is de track 2030-942 van Disquiet Army. Het is een van de tracks die oorspronkelijk alleen op een compilatie verscheen. In dit geval als digital release bij Gizeh Records. Maar nu dus gebundeld door Disquiet Army zelf. Compendium 2005-2020. Een compilatie van compilaties dus. We luisteren naar 2030-942.

Je hebt geluisterd naar de track 2030-942 van het album Compendium 2005-2020 van Disquiet Army. Al met al valt er toch best veel te vertellen over stukken die zelf geen woorden nodig hebben. We zijn aanbeland bij Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit, waarin hij afreist naar de diepten van geluidsvelden, waar natuurlijke landschappen en menselijke aanwezigheid met elkaar verweven zijn. Deze keer heeft hij zich ondergenompeld in ruimtes in Bohemen, rijk aan geschiedenis en sfeer. Het vastleggen van de omringende resonantie van een burcht, de echo's in een kathedraal of een orgel, waar de titel van dit stuk, Verhani, naar verwijst. Gelaagde veldopnames die een verhaal over plaats, herinnering en ervaring vertellen. Terug in zijn studio mixte hij deze veldopnames met muzikale elementen en drones, afgeleid van een korte orgelopname waar het organische en het gecomponeerde met elkaar vermengd werden tot een soundscape.

Je hebt geluisterd naar de track Verhani van het album Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit. Already forgiven, never redeemed. In het Noors, alle reden til jit, aldri voor just. Voor zover ik dit kan uitspreken. Het is de titel van deze track die Francisco Zedde, een Italiaanse multi-instrumentalist, in 2020 opnam aan het begin van de coronapandemie. De opnames vonden plaats in Bologna tijdens het begin van de lockdown, in een sessie van een week in een kamer van 10 vierkante meter waar hij woonde en sliep. Het resulteerde in het album Dwell, in 2024 verschenen bij Midira Records. Je luistert naar Alle reden til jit, al drie voor just.